0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vat een bikkie. Geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie vast.

ons allemaal ken voor hem Skolly. En hij lijkt ons hy ding sê van vat een bietjie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorste. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Skolly sal jou bederf.

0: Owen Susak, dranke bekend te veel.
1: Owen Susak het de woestijn en ons keel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijker zondag. Dis hoe dit werk met die Owen Susak.
2: Dis hoe dit werk met die Owen Susak.

Yes, boys. Check gou hier die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Dis reg, sien nou.

0: Tijd met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio. Jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Goeiemôre, goeiemôre en goeiemorgen, ja, 14de Julie en een lekker ou dinsdagochtend. Dankie vir allemaal wat ingeskakel is en ja, ons het lekker saam met Hanlie gekeier en ja, ek hoor, sy gaan môre so bietjie rustig wees en haar verjaarsdag geniet. Nou, baie geluk ook aan haar met haar verjaarsdag. Nou, ja, jy moet opstaan, dress up, daag op, sit een smile op en moet nooit moed opgee nie. Update vandag na 'n beter weergawe van jouself.

0: Jelenetek, amit tu passa. Tempo. En tu ek 2018 daar kom, tu sien ek maar, in die finansies is daar een meis wat rond daar toe. En dit was die eerste opsomming wat ek gemaakt het. Ook dat die dagbestuur was heel te man achterwege gelaat. Mense het in die Kaap het besluit te geneem. En die geld van daar afbestuur en na die organisatie toe wat die beneficial is van die departement social development het daar net R700 per maand gekom. So die tannies moet maar uit, hulle is ook om buise uit. Kos aangedraad en skoonmaakmiddels en so. En ek het die opsomming wat ek gemaakt het uit dit het wat ek ondervind het, het ek aan die departement gestuur. Hulle het gekom in een gemeenskapsvergadering geroep. Die gemeenskap specifiek die White City's waar die center is, het gevoel, moet nie die plek toemaak, want die plek is hier gestel vir ons mense met gestremdhede.
1: En hier is so baie?
0: Daar is baie. Op die stadium was daar net 9 mense oor. En die departement het toe ingestem. En ek het toe op my manier 3 keer per week ingekom en goeikies gedoen en stik en later van tyd het so oorgangsproces aan die gang gesit. Wat beteken dat ons afstig van NPD, die plek een heel te maar een nieuwe identiteit gee. Ek moet een board of directors kies en aanstel, daar moet een bankrekening opgemaak word, al die compliance
1: goed, alle wette goed,
0: moes in plek gesit gewees het, en dit het omtrent so bijna 2 jaar geneem. So in 2020, toe kon ons ons die eerste AGM al, met een nieuwe board, heeltemal gekonstitueer, bankrekening, alles. En ons gaan aan, ons het gegroei tot op 56 lede. Maar omdat die departement net van 40 befonds, ons het die mense laat gaan.
1: Jy wees die mense sommer weg nie.
0: Ons kon nie. Ons het oor die jare, het ons die hele paar sterfgevalle gehad van ons lede, as gevolg van chroniese siektes en soos. In feite, ons het nou die naweek wat voorbij is, het ons weer een lid van ons begrawe. En is altijd nie lekker om jou
1: mense te... Ja, mis woord is nou lief, dis woord is dit woord, dit is jou kinders.
0: Is een familie. Een van ons lede gaan ook nou nie terugkom, want sy siekte is besig om te progress. So, die 40 wie daar is, hulle is nooit elke dag 40. Hulle wissel so tussen 25 en 37 een dag. Want as jy een al voel,
1: hulle bly die bed.
0: As jy ander een al voel, vir alles het surf daar is, gaan sam nie, want ek moet in die water gaan, ek gaan nie by die huis. So, hulle het hulle sy eie
1: ding. Amal het moest ons eie ding.
0: So ons moet het maar respecteer, maar ons moet gereeld opvorm. Wat is die werkelijke toedrag van sake? So, ons het morgen weer een oude vergadering, waar ons as die stak een beetje bed report gee aan die ouders, en hulle sal hulp vraag om vir ons te help met hulle. Want, ek sê dit, is ons 4 vir ons, wat moet na hulle omsien. En hulle kan nogal, as hulle voel die dag hulle keer vir jou onderste boel, dan doen hulle dit.
1: Ons allemaal het ons maar een sterk wil.
0: Ja, dan doen hulle dit met liefde. Maar ons hand, dit is my kinders, ek voel so, hulle deelgekom word van my, ek dreig nou al vir die afgelopen jaar en 6 maanden, ek bedank, en ek gaan, maar is het so by die tijd ook al lang
1: doen? Nog nie nou, Marlene?
0: Nog nie.
1: Sê vir my, Marlene, hoe kan mense wat betrokken word ook julle kontak?
0: Ons het een webwerf en die adres is hopid.lovable.ad.
1: Okay.
0: So daar is ons contact en besonderhede daarin. Ons adres is 39 Trigastraat, Saldanha. Hy is recht achter die multiple center. In die dorp, ons telefoonnummer die landlijn is 022-714-4579. Selfoonnummer is 062-860-6020. Dan kan hulle ook vir ons op Facebook kry.
1: Ja, julle het Facebook.
0: Ons het een Facebook plaatje.
1: Ons sal hulle Facebook plaat natuurlijk nou tag Boani Live. Ons kan het nou net op die radio tag nie, maar die mense op die radio kan dan weer op Facebook net gaan klik op dit.
0: Gaan klik, ja.
1: Yes. Baie dankie Marlene, dankie dat jy met ons was, gesel.
0: Dit was een lekker groot plezier, is altijd lekker om by in en om die Weskus te wees, want na dit gebeur baie prachtig.
1: En ons hoop dit gebeur nou hierdie keer net, so ons vertrouw dit gaan gebeur.
0: En geloos het. En baie dankie gemeenskap, dat jylle geluister het na Marlene Donner.
1: En gaan keier vir ons, is baie oulik.
0: Enige tyd, baie dankie.

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my kollega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike musiek en Bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons erediens wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons erediens, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

0: De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wereld geblei. Op grond van die menslike stem is radio een unieke persoonlike medium wat een verbeeldingswereld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

En ik wens voor jou september op jouw vensterbank mag geluk in zee voor je leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien, van die plek waar je losgeert zal we altijd

ik wens voor jou lelies altijd langs jou pad. En ik wens dat die schemer dit zachtjes aan jou vat. En ik wens voor jou die kaart een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij ook nog me

pas quand nous sommes na vreemde plek te vat. Vooral als je hard werkt en dan slaapt. Maar voor elke glimlach en elke grap een zoek om ons te doen, dan is je lichaam op en wil vermoegheid omkap.

0: Dekade sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as conventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effectieve bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Lekke muziek so op een dinsdagmiddag. Almal van hulle is gouwe ouwes. So ek gaan eers een van hulle uitlig vandag as een gouwe ouwe nie. Die volgende is Nazareth met Love It.

0: Internet Radio met Styl.
1: Dit was Guy Corsten met The Impossible Dream. En voor dit was dit Nazareth met Love Hurts. Lekker muziek vanavond. Jy moet sommer net jou dagelikse oefeninge daar ook doen in die sitkamer in jou huis, daar waar dit lekker warm en veilig is. Volgende is Eikie Breikie Hart, Billy Ray Cyrus.

Dit is so 13 minute voor 6, onthou om in te skakel vanavond by Gaan Groot Radio. Ons gaan nou luister na Bouke met Mr. Lonely.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internet radio met Gaan Groot Radio, internet radio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084 322 8088. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.

Soms is het net als onze eerste rivier. De liefde is het in de maand toch als het dien. Waar alles het gepraat raakt, de mensen het verzaak maken. Plek voor plannen en voor dromen gemaakt raak. Ik ben toch een idaat wat laar. Toen kon gestappen, piekjes, piekjes, toen mijn naam mijn beste vrienden verwacht. Die bakken met zijn strepen in hun baan zo gelachen. En ik stamp voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerste in die leven of een echt nou vergeet het. In ons plekken waar ik was, dat ik eens jullie kon beleven. Dan die mensen willen dingen, die plekken voor ik al gezang het. Al die onvertelde stories en die geluk voor dit gebeurd. Eerder zal ik nog veel alles voor vertellen. Maar tot dan moet jullie weer dat ik weet in een wel. Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel. Mijn familie is mijn kerk.